0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Van het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Van het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-la-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.
7: One,

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De muziekfabriek Fabriek.
14: Vrienden en vriendinnen, als je muzikaal lekker los wil gaan, heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Zet hem wat harder, want ze komen allemaal weer lekker voor je voorbij.
15: Ron van der Steen.
14: Met als eerste onvervalste ouderwetse soul. Luister naar Dion Jackson. Hier is hij met Oh Baby.
16: De muziekfabriek. De muziekfabriek is

0: wat je enigszins gewaarschuwd. Er is werkelijk voor elk wat wils in dit uurtje van de Muziekfabriek. Als je overigens meer wilt weten over de fabriek, ga dan even naar www.ronvandersteen.nl. Ons eerste rijtje van drie bestond uit Gian Jackson, een liedje uit de jaren 60 met Oh Baby. Gevolgd door die vrouw met de gouden harp en ook winnares van The X Factor, Iris Kroes, When Love Takes Over. En als laatste Young London met Let Me Go. De vaste items, die zijn zeker weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, wat denk je? We gaan heel ver terug in de tijd. Alhoewel, het valt reuze mee hoor. We gaan terug naar 1981.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sheena Easton met For Your Eyes Only. Ze is van origine een Schotse-Britse zangeres en actrice. In 1992 liet ze zich naturaliseren tot Amerikaanse. Haar debuut was in het televisieprogramma The Big Time en leverde haar een platencontract op. Haar eerste hit had ze met The Morning Train uit 1981, afkomstig uit de film 9 to 5. Met de titelsong van de James Bond film For Your Eyes Only scoorde Sheena Easton onder meer in Nederland een nummer 1 hit. In de jaren 80 en begin jaren 90 scoorde ze nog verschillende hits. En ze had enkele duetten met Kenny Rogers en Prince. Naast het zingen heeft ze dus ook geacteerd. Zo was ze te zien in de jaren 80 in de populaire televisieserie Miami Vice, wat ten goede kwam aan haar naamsbekendheid. In de jaren 90 speelde ze vooral in musicals op Broadway. Het nummer For Your Eyes Only stond die week achtereenvolgens net als een week eerder op nummer 1. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Peter Koelewijn met Kom van dat dak af. Peter Cornelis Koelewijn werd in Eindhoven geboren in het jaar 1940. Naast Nederlandse zanger is hij producent en radio-dj. Vanaf de jaren 60 heeft hij meerdere hits gescoord. Na de Mulo en de ABS ging hij aanvankelijk werken als journalist bij de lokale krant. In de tussentijd begon hij zich toe te leggen op de muziek. Zo introduceerde hij zichzelf samen met zijn groep als Peter en zijn Rockets. Zijn genre is rock'n'roll met boogie woogie. Zo brengt hij in 1959 voor het eerst het nummer Kom van het dak af uit, wat enorm succesvol is in België en Nederland. Na enkele jaren van stilte en als producent en dj te hebben gewerkt, begon Koelewijn in 1970 samen met zijn Rockets weer met het opnemen van muziek. Weliswaar in een andere samenstelling. Wederom zou het nummer Kom van het dak af worden uitgebracht. Andere succesvolle singles zijn My Oh My, Robbie Veronica Sorry en Angeline Mijn Blonde Sex Machine. In 1981 stond het nummer van Peter Kom van het dak af op nummertje 20 en kwam het van een 14e plaats. En dat voor 6 weken hitlijst. We gaan terug naar 19 september, oftewel week 38 van het jaar 1981.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: altijd zeer amusant als die even voorbij komt. Peter Koelewijn en zijn Rockets stond even centraal als de kleine hit met Kom van dat dak af. En die grote hit die was van Chinezen met For Your Eyes Only. Misschien wil je ook een grote en een kleine hit aanvragen? Ga daarvoor naar de website.
1: Ik vind het gewoon lekker.
0: De liedjes in de muziekfabriek zijn zorgvuldig voor je geselecteerd en je hoort ze 3-on-3, dus er zit vast iets voor jou bij.
2: De muziekfabriek.
0: Misschien deze wel, uit de oude doos, een ouderwetse disco-knaller.

laatste recent werk. Natuurlijk ook retro liedjes en de beste gouden ouwe. Daarover gesproken, we gaan weer eens lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. De volgende zanger werd geboren in het jaar 1929 en overleed in juli 1969. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger die actief was van 1949 tot 1969. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Hij scoorde enkele hits in Amerika. Waaronder You Can Have Her en Don't Let Go, afkomstig uit de jaren 1956-1957. Hij zou vroeg sterven, deze zanger. Hij overleed namelijk op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Enkele nummers zijn gebruikt in het computerspel Mafia 2, dat sinds 2010 verkrijgbaar is. Zijn laatste opnames werden gemaakt in Memphis, op hetzelfde moment dat Elvis Presley er begin 1969 opnam. Ik persoonlijk ken deze Amerikaanse zanger niet. Het was voor mij puur toeval toen ik onwillekeurig de knopper van onze jukebox is indrukte. Luister naar het liedje Don't Let Go. Graag je aandacht voor de Amerikaanse zanger Roy Hamilton. Jukebox Classic.

Ik geef het toe, het is keer op keer een opgave om een juiste Jukebox Classic te vinden. Als je nog een leuke in je gedachten hebt, laat het even weten. Hè. Gewoon even mailen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Uit 1957, Roy Hamilton dus, met Don't Let Go, stond even centraal als de Jukebox Classic. Je hebt nog eentje van je te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van Will.

0: Ons tweede rijtje van drie bestond uit Mai Tai History. Gevolgd door Madonna, die zat dus in het midden met Give Me All You Loving. En als laatste een discoknaller. Wederom een discoknaller. Wat kan mij het schelen van Will Downing en A Love Supreme. Dus straks draaide ik een liedje uit 1957 van Roy Hamilton. Die stond even centraal als de Jukebox Classic. Laten we eens teruggaan naar dat jaar. Wat waren toen de nieuwsfeiten?
1: De Muziekfabriek.
0: Zo werd allereerst de AOW-pensioen uitgereikt door minister van Sociale Zaken, de heer Stuurhof. De heer Bak uit Amsterdam had de eer om het pensioen in ontvangst te nemen. Acteur Humphrey Bogart stierf aan de gevolgen van keelkanker op 57-jarige leeftijd. Vlak voor zijn dood woog hij nog maar 36 kilo. Corrie Brokker was de eerste Nederlandse die het Songfestival won. Dat deed ze overigens met het liedje Net als toen. Tijdens de tweede editie die in Frankfurt werd gehouden. Hij deden toen slechts 10 landen mee. En de verkeerstunnel en spoortunnel onder het Noordzeekanaal werd geopend door koningin Juliana, die op dezelfde dag nog in gebruik werd genomen. De Velse spoorbrug kon hiermee worden afgebroken. En dat was allemaal in het jaar 1957.
2: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch

0: als honing. En ook dit Nederlandstalig liedje van Replay stond geheel in het teken van de liefde. Alade, ik leef alleen voor jou.
1: De Muziekfabriek.
0: Maar ik had ook nog twee andere liedjes voor je.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was allereerst die van Matt Bianco. Get out your lazy bed. En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Albert Hammond. En The Free Electric Band. Op het nu volgende nummer heb je vast uitvoerig staan te dansen.
3: Oude lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Belgisch trio dat in de jaren 70 succes boekte met ritmische nummers.
3: Oude lullenplaat.
0: De nummers waren op basis van disco, samba en bossa nova. Hun grootste succes oogste zij met Charlie Brown uit 1976. Opvallend is de fout in de groepsnaam. Niet alleen bestaat de groep uit drie mannen, maar bovendien is het meervoud van man, men. Goed, nog even terug naar de groep. Het is bekend dat de acts die zomerhits scoren vaak als eendagsvlieger worden gezien. Dat is vaak onterecht en ook hier is er geen sprake van. Nee, de Two Man Sound had al in de jaren 70 ruime bekendheid opgebouwd. Maar over het algemeen worden ze als eendagsvlieger gezien. Omdat ze vaak dusdanige pieken met hun platen vertonen dat ze dat niet meer kunnen overtreffen. En dat klopt, want na de disco Samba, hun enige top 10 hit, keerden ze nooit meer terug in de top 40. Luister nog eens naar het tropische nummer Disco Samba van de Two Man Sound.

moeten uitspreken. Maar dat komt zo verschrikkelijk lullig over, dus ik ga er niet aan beginnen. Ik hou het gewoon bij de Toon Man Sound, die oude discoknallen van toen. En de disco samba. Een uurtje de muziekfabriek, ja, het zit er zo goed als op. Maar ik heb er nog twee voor je klaarstaan.

radiostation. Ik heb nog voor je klaarstaan Bob Marley en Funkstar Deluxe en The Sun Is Shining. Gevolgd door Sherry-Ann, Read My Book. En als je overigens meer wilt weten over de muziekfabriek, stem dan eens af op www.rondvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer groeg.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is het schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:15 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO. Dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

Engelse pub bent geweest, dan kun je er over mij praten. Als deze plaat dan gedraaid wordt, staat de complete tint op zijn Engels op zijn kop. Oh, ja. Lekker, leuke tijden. De voltooid verleden tijden. De gouden tijden van toen. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Zo, lieve luisteraars, zijn we weer volledig compleet. De katakombendeur staat wagenwijd open. En daar komt al dat mooie vinyl uit. Wees welkom. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

0: Sound Invasion,
1: David Bowie.
2: Een fijne verraste de keukengordijn.
1: Noem het een klein kunstenaar. Noem het een prettig zanger. Ja, niks mis meer zou je denken. Nee, had ik een paar lekkere hits voor onder Vliegen als een Vogel en Adem en Adem. Hier is
2: Dit is de Middle of the Road Show.
1: Peter Schaap.

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie.

We noemen het gewoon tijdloze muziek, lieve dames en lieve heren. Beste vrienden, radiolisteners. Jawel. De Ellen Parsons Project hoort uitstekend thuis in de Middle of the Road Show. Door de Don't Answer Me. Dan ken je dit toch? Gouden klokken van Leonard Skinner. Hier is je met Sweet Home.

gewoon draaien, dat ding. En die stond weer op de kop. Gewoon gezellig. Jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een tijd. Via de bekende lange palen en digitale kanalen. We komen vrijwel wereldwijd, hoor, lieve luisteraars. Tuurlijk. Zal ik je sterretje vertellen. We komen zelfs in België. Ook anders wel digitaal. En daar komen we ze tegen. Waja Kolios.

funk. Positive Force. Maak je de plaats zo eind jaren 70. Zullen we zo'n deurtje losgooien voor... Oh, daar gaat hij al. Zware deur hoor. Katakombedeur. Hans de Boy. Hier is hij met Annabel.

denk dat een normaal mens tegenwoordig wel gewoon eventjes lekker zal nadenken. Weet je wat zo'n ticket kost naar Rio? En een gedoetje, jongens, jongens. Dan ben je ook je portemonnee nog niet veilig, hè? Eens was hier een Monkey, Michael Nesmith. En begin jaren 70 hield hij me zo van die apenstreken. Dus ik dacht, ik ga lekker solo aan de bak. En dat is hem nog aardig gelukt ook. Michael Nesmith hoor je met Rio. Welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is Vanessa Paradis. Be My Baby.

Die stem, hè? Die voice. En de zanger Barry White said, for you know, you're the first to lose your mind. Everything with een van de laatste in de middle of the roadshow. Voor wat betreft vandaag. Ik wil ook de stagiaires nog even bedanken voor al die lekkere drankjes die ik hier gekregen heb. Zijn we verwend. Maak dan

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

0: natuurlijk gebeuren dat je wel iets met je handen laat vallen natuurlijk. Een hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Hey, ja, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ja, tussen 12 en 1 dan eet iedereen zelfs met rock and roll uit de onderste van de kasserol als je mee vraagt. Maar we begonnen met een hele mooie natuurlijk vandaag van Groovephonic en dit al met haar The Night Before. Ja, dat toen was het maandagnacht natuurlijk, hè, inderdaad wel. En ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. Goed, we begonnen dus met Groovephonic en hier is Ozark Henry. And I'm your sacrifice. Ja, ik ga me een beetje opofferen tot 1 uur hier op de radio om de stoel warm te houden. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Hè. Ja, het was weer leuk, het was weer prachtig. En het was weer lekkere koffie, ja, inderdaad wel. Maar nu is het tijd voor de lunchbreak.
1: Sam

er zijn al vele artiesten die gezegd hebben dat hij moet leren articuleren. Ja, inderdaad wel. Ik heb het allemaal over Onzak Henry natuurlijk en dit allemaal met zijn I'm Your Sacrifice. Als je ze toch eens wil zien optreden, wel, dan heb je de kans op 27 juni komen ze naar Antwerpen. Wel bekend onder de Nederlanders, denk ik. Hè? Antwerpen, inderdaad wel. Dus 27 juni treden ze op in Antwerpen. En dat allemaal in de arena daar, hè? De Lotto Arena, als we niet vrees. Hier is Giorgio Moroder en Reach Out.

van een instituut. Ja, inderdaad, moeilijke woorden, hè, op een dinsdagmiddag. Instituut. En het draait allemaal rond money, money, money, money. Dat begrepen ze natuurlijk ook wel, hè. Ja, inderdaad wel. Hoe meer liedjes ze maakten, hoe hoger hun bankrekening stond, hè. Ja. Lunchen tot 1 uur doen we natuurlijk hier deze dinsdagmiddag met ABBA. En dit al hun money, money, money, money. En hier is Swing Out Sister. Hele mooie. Met Surrender.

0: Een dame met altijd een hele leuke, gezellige, warme stem als je mij vraagt. Denise Williams en dit allemaal met haar Let's Hear It For The Boys. Nog steeds op zoek naar een man. Ja, ik weet het niet, ik heb het nog niet opgezocht. Maar in ieder geval was een hele grote hit in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Want ja, we mogen het wel zeggen, de jaren 80, wel, die waren natuurlijk wel helemaal prachtig. Ja. Toch als je het aan mij vraagt. Lunchbreken doen we tot het einde van 1 uur hier op deze dinsdag. En dat doen we natuurlijk met alle plaatjes die lekker verteerbaar zijn voor jou op de radio. En zo zorgen we ook dat je eventjes wat entertainment hebt over de middag natuurlijk. En je moet niet altijd met je hoofd in die boeken en in die papieren zitten. Is niet altijd gezond, zou ik zeggen.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak, moet je niet veel over nadenken. Hier is Liver 42 en Guaranteed. Ja, en de stem die laat het een beetje afweten. Guaranteed dus, Liver 42.

0: Return Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: Lunch break. Breaking news toen.
3: Lunchbreak, breaking news van Tom. Eventjes het blaadje erbij nemen. Heel bijzonder goede dinsdagmiddag. Mijn naam is Patrick Jacobs. En van harte welkom in de lunchbreak. Time for kindness. Vandaag is het Random Act Kindness Day. De Britse superster Harry Styles gebruikte de slogan Treat People with Kindness al 2 jaar voor de gelijknamige single. Vooral op de merchandising voor zijn solotour in 2017. Sindsdien is het een ding onder de fans die gebruikt wordt als symbool voor liefde en vriendelijkheid en appreciatie. De winst van al deze t-shirts en total bags en dergelijke dingen schenkt Harry Styles aan goede doelen ter plaatse waar hij optreedt. Hier is Harry Styles met niet meer en niet minder dan Sign of the Times.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van

Inderdaad, bij onze hit-tip geworden deze week natuurlijk is helemaal weer terug natuurlijk Jennifer Lopez en dit allemaal gaat Save Me Tonight. Hartelijk welkom in deel 2 dus. We zijn er nog tot 1 uur met de lekker verteerbare muziekjes hier op Jo Radio. En dat allemaal via de stream of via het... hoe zeggen ze het ook weer? Via de lucht, hè? Ja, inderdaad wel. Hier is Lois Lane. En dit is the first time. Hey, al lang geleden, inderdaad wel.

onze artiesten van deze week natuurlijk. Niemand meer, niemand minder dan Horky. En dit keer met Mia. Morgen weer een andere lekkere plaat van die mensen natuurlijk. En dat tot en met vrijdag hier op de radio. Ja, we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week natuurlijk. Helemaal gratis en voor niets, omdat het kan, omdat het mag. En omdat we het graag doen natuurlijk. Hier is Touch of Joy en Don't Give Up.

0: Stretch of Joy en Don't Give Up. Als ik zo even op de klok kijk, wel, dan is het snel aan tijd geworden voor...
1: De toetjesplaat.
0: Ja, inderdaad, onze toetjesplaat van de dag. En wat is dat geworden? Even kijken. Ah, Lorca en Ritmo de la Noche. Wat mij betreft, graag tot morgen woensdag. Hakken we de week weer in twee met z'n allen. En ja, zijn we er weer natuurlijk met een lekkere lunchbreak. Tot dan, bedankt om te luisteren en stay tuned!

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische zakenstaatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Ozegor werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: This

warm of niet, we zijn er. Een stukje mondharmonica. Slap. En dat op deze dinsdag, zwoelige dinsdag. We begonnen vandaag met U2 en Desire. Een uurtje hits vol en classics. Het was weer vandaag G. Lowe.

ondertussen ook al 25 jaar oud. Deze Ain't That Funny. Van G-Lo, Jennifer Lopez, hier bij iTurn Radio. Onderweg Carly Simon. We hebben ook nog iets van de Kelly Family. En deze DJ Jazzy Jeff.

wondermooie baslijn. Amai. Mooi, hè? Wat zo vreemd is aan het nummer. Het is onofficieel, maar Mick Jagger is te horen in dit nummer. Ja. Hij was toevallig in dezelfde studio aanwezig om zong de achtergrondvocalen in het refrein. De beste

origineel van Midland van mee. Hier in een dansversje van Kate Ryan uit Vlaanderen. Desenchanté. En dat op de dag van de sociologie. Alleen niet in Nederland, maar ook in België komen alle sociologen samen op die dag van vandaag. Om te netwerken en te leren van elkaar. Was toch wel mooi? Onderweg de Scorpions. De Time Bandits. En deze van Style Council. It's gonna be Shout to the Top.

0: De man met de golden voice, Hiddink, besloot tijdens de opname spontaan en zonder overleg met Pim Koopman om de track een octaaf lager te gaan zingen dan het oorspronkelijk bedoeld was. Ja. Pas op, het was mooi, hè? Een zwoel gekenmerkt nummer van de Time Bandits.
1: Turn it up. Yeah. Dit is de parelplaat van deze week. Yo.
0: Ook deze week een mooie. Komt van de Spinners. I'll be around. En straks ook de jarige van vandaag.

deze 26 mei zijn jarig vandaag. Lauryn Hill, die wordt er 51. En rocker Lenny Kravitz, die wordt er 62. En deze mevrouw, die wordt er 78. Hier samen met Deep Dish, Stevie Nicks.

0: and sugar.
1: Het zal het smaken, deze temperaturen. Harry Styles, hier nog bij ons. En nu een voorsmaakje. Maar straks na twee uur is er Made in Holland. Wel ja, kijk.
2: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Goodbye. Van de Manhattans. Het 1976. Of naar twee uur. En geld speelt geen rol. En vooral als deze meneer dan in ons midden is. Hij is trouwens niet meer in ons midden, maar ja, kijk. Toch een mooie. Money. Don't matter tonight.

0: voor twee met deze Prince. Hier nog bij iTunes. Straks na twee uur. Made in Holland, als het maar uit Nederland komt. Ik heb er nog eentje. En wat voor eentje? Ze hebben een Taiwanese achtergrond een beetje.
1: Ja.
0: Het komt uit 1993. Enigma. Ze komen uit Duitsland. Fijne dinsdag hier bij iTunes. En tot morgen, dan zijn we woensdag. Ik laat je nog met deze Return to Innocence.

0: dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zakenminister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreeds toe om zijn doel de sociale zekerheid betaalbaar te houden te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen 2 keer met 6% stijgen. NZO wil een 1-jarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4:00 middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend, werd de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000. Dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO Fonds Gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de raad van bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Frances Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Bart van der Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

En van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag van 26 mei 2026, de laatste dinsdag van de maand, betekent in het eerste uur Soul from Motown to Stax. Richting het einde van het eerste uur de artiest van de maand, samengesteld door Nanda Maas. Deze maand Madonna, dan de parelplaat en de keuzeplaat van deze week met als titel Photograph. De keuze ging tussen de heer Ringo Starr en de band Nickelback. En dan in het tweede uur het programma In the Key of Blues. Maar we beginnen met soulmuziek. En we starten in de jaren 60. Als eerste van het Motown record label hoor je Smokey Robinson en The Miracles. En het nummer I Second That Emotion. Nogmaals van harte welkom bij de muzikale.

Otis Redding met het nummer A One, A Lover, A Friend uit 1965. Staat op Otis zijn album The Great Otis Redding Sings Soul Ballads. Nee, het nummer is niet origineel van Otis Redding. Jackie Wilson. Hij bracht het al uit juni 1960 op het Brunswick label. Maar bij Otis Redding kwam het uit op het Vault label. En dat is een sublabel van Stax Records. Stoppen de jaren 70 in. Je hoort het nummer Please Let Go. En is van Stephanie Mills. En komt van haar tweede studioalbum met de titel For the First Time. 11 oktober 1965.

Staple Singers met inderdaad Respect Yourself. Je hoort trouwens de albumversie. Luther Ingram en Mark Rice. En zij schreven het. In oktober 1971 kwam het uit op single. Jawel, op Stax Records. Stappen de jaren 80 in. Doen we met de Motown Sound. Doen we met de Commodores. We gaan naar het album Night Shift uit 1985. Hier is het nummer Janet.

album Positive State of Mind hoorde je Live Your Life. En het is van The Dramatics. Is een vocale soulgroep uit Detroit, Michigan. Begonnen in 1964. Bestaan uit 5 leden, maar hebben inmiddels al 17 ex-leden. Van Stax Records weer naar Motown terug. We stappen de jaren 90 in. Doen we met Johnny Gill Jr. Geboren 12 mei 1966, singer, songwriter, maar hij speelt ook piano en gitaar. En doet dit in de muziekstromingen R&B, soul en new jack swing, ook wel swing beat genoemd. En dit is een fusie tussen hip-hop, dance-pop en urban contemporary sound. Alsjeblieft, als u aan het scrabbelen gaat, hier is er weer een. Van zijn derde studioalbum met de titel Johnny Gill hoor je het openingsnummer. Met de vreemde titel Rub You the Right Way.

You're the tag team en dit zijn Cecil Glenn en Steve Gibson. Begonnen in 1990 en maken hun muziek in de stromingen hip-hop, pop-rap, freestyle, R&B, bass music en southern hip-hop. Je hoort het nummer Funky Situation uit 1995, kwam uit op Bell Records. En dat is een sublabel van Stax Records. Stappen de Zero's binnen. Het jaar 2002 van het derde album van Dave Hollister is hier het nummer One Addiction.

album Born With The Blues. Zijn we al in het tweede uur van de muzikale tijdmachine? Deze laatste dinsdag van de maand mei. Nee, maar Ernest Lane bracht muziek uit op verschillende platenlabels. Je hoorde het nummer Mr. Goodbar. En dit album, Born With The Blues, kwam uit op Eva Jim Records. En dat is een sublabel van precies Stax Records. Ik heb nog één Motown nummer voor je in de player staan. Uit 2016. Hij is van Angie Stone. Covers. Je vindt het helemaal niks. Of je vindt het geweldig. Er zit eigenlijk niks tussen. Hier is haar versie van het Phil Collins nummer In the Air Tonight.

Angie Stone met haar versie van In the Air Tonight. Uit 2016, 9 minuten voor de klok van 8. Bij de muzikale tijdmachine op deze dinsdagavond van 26 mei 2026. De laatste muzikale tijdreis van deze maand. Tijd nu voor de artiest van de maand. Nanda Maas heeft deze maand mei gekozen voor Madonna. Je hoort het nummer Hang Up. Komt van haar 10e studioalbum met de titel Confessions on the Dance Floor.

Timothy Wilschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je de Detroit Spinners met I'll Be Around. Tom Bell en Phil Hurt schreven het. Kwam in juni 1972 uit op single. Staat op hun derde studioalbum met de titel Spinners. En dat is trouwens het eerste album dat uitkwam op Atlantic Records. Omdat ze Motown Records hadden verlaten. De tipperaden. Nummer kwam binnen week 47, stond er tot en met week 51 in. Totaal 5 weken en mocht niet de Nederlandse top 40 ingaan. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Dank u wel voor het stemmen. Titel deze week Photograph en de keuze ging tussen Ringo Starr en Nickelback. Totaal 38 van uw stemmen. En daar gingen er 25 naar de heer Ringo Starr. 7 gingen er naar Nickelback. Ringo Starr en Nickelback samen 4 stemmen. En geen van beiden, daar gingen 2 stemmen naartoe. Dat betekent dat de heer Ringo Starr, dat drummertje van de Beatles, met dubbel R op het eind, totaal 29 stemmen is. En de keuzeplaat van deze week met het nummer Photograph.

En met Photograph van Nickelback starten we natuurlijk aankomende vrijdagavond. The Weeknd starts hier. Ook een thema aflevering trouwens. Inmiddels 5 minuten over de klok van 8. Ik heet je van harte welkom bij de tweede uur van de muzikale tijdmachine. En omdat het de laatste dinsdag van de maand is, heet dit tweede uur In the Key of Blues. We starten met The Blues Project uit 1966. Hier is het nummer Caress My Baby.

Anderson Country Blues Band met het nummer Hard Times. Komt van het debuutalbum met de titel Stereo Death Breakdown. We gaan verder in de jaren 70 met Blues Image. Hier is het nummer It's the Truth. Komt van het album Red, White and Blues Image uit 1970.

Goodbye. Rory zat in de band Taste, maar die stopte ermee in 1970 en hij ging solo verder. En zijn eerste solo studioalbum kwam uit 21 mei 1971 en heeft de titel Rory Gallagher. En daar vind je dit nummer op, Wave Myself Goodbye. We stappen de jaren 80 binnen en dat doen we met het album Make Me Sweet. En dat kwam uit in 1988. Daarvan draaien we track nummer 2 met de titel Just for Kicks. Hier is Savoy Brown.

Je hoorde de heren van de Rolling Stones. Zijn ze verdwaald? Nou ja, ze zitten normaal natuurlijk altijd in de muzikale tijdmachine. Je hoorde het nummer Cook Blues. Kwam november 1989 uit aan de B-kant van de single A Rock and a Hard Place. En je hoorde Charlie Watts op drums, Bill Wyman op de bas, Keith Richard op de gitaar, Ron Woods slidegitaar, Mick Jagger natuurlijk vocalen, Ian Stewart op de piano en Chuck Liavell op het orgel. We stappen de 90s binnen. Hier is Dave Kelly van het album When the Blues Comes to Call. Draait de titeltrack.

formatie Flavium met het nummer Southside of the City. We gaan verder met de heer Joe Bonamassa. We gaan naar het jaar 2014. We gaan naar het album Different Shades of Blue. Hier is het nummer So What Would I Do?

Jullie Greg Allman met The Life I Live uit 2017. We zijn inmiddels weer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdreis. Op deze laatste dinsdag van de maand. Je hoorde 1 uur soul en daarna 1 uur blues muziek. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Aankomende dinsdag staat er gewoon weer een reguliere muzikale tijdreis voor je klaar. Er staat nog 1 nummer nu voor je in de player. Is het een live nummer? En deze week is het de Paul Butterfield's Better Days. Nummer draagt de titel Walking Blues. Ik zeg blijf gezond. Keurig nog even voor je, dankjewel. Natuurlijk van elkaar. Graag tot de volgende week. Voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik, joep doei.

0: is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Timmy-tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: plaat bij Tim Nieuwhuis, Tim met de avond. Ja, Tim had wat kleine probleempjes, technisch van aard, zeg maar. Ik kwam allemaal door het weer. Het is gewoon te warm. Hij belooft volgende week er gewoon wel te zijn. En dan zijn de technische problemen allemaal voorbij. En dan is het ook een stuk koeler ook, geloof ik. Volgende week gewoon 20 graden doen, wel ja. Welkom vanuit Studio 1, waar het ook te doen is met de airco aan en een ventilator op mijn kop. En dan gaat het allemaal wel, hoor. Net gehoord Bart van Deuven met de muzikale tijdmachine. En die is weer naar de keuken, hoor, voor een bruin bammetje Vitador pindakaas zonder boter. Hij heeft weer ingeslagen, hè, verleden week. Hele kasten vol. En als je, ja, heb je het warm? Ik heb hier een koelkast vol met raketjes. En ook wat calippo's, dat liggen er ook nog. En van die perenijsjes. En trouwens ook cornetto's liggen er ook. Dus ja, alle kanten kun je op, hè. Met die eerste plaat moeten we wat doen, hè. Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Nou, Ellie had wel goede ideeën. En René ook. Maar heb jij nou een goed idee? Geef het gewoon door, hè, via de website itunradio.nl. Zet het bij verzoekjes en dan zet er even bij als opmerking: voorstel, laatste plaat. Dan weet ik waar het om gaat. Voor de mensen die denken, waar is Jan? Nou, Jan die is aan het bowlen. Maar die komt er wel aan zo meteen. En of de rest komt, weet ik niet. We zitten nou met Anita, Dani, Moon, René en ik in de chatroom. Kan er veel meer bij dus. En het recept voor vanavond: gewoon platen draaien. Rond met een gat in het midden.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.

Ik kijk ineens links van me, zie ik me daar een partij ballonnen. Ja, volgens René is dat Rio zelf. En ze kan de trucjes mee hoor, dat zie ik al gelijk. R.I.O. Rio, When the Sun Comes Down, hier op jouw iTunes. Wat een fijne klank, hè? Dat is de zomer, hè? Even afkoelen met Randy Crawford, One Day I'll Fly Away. Zo'n plaat uit 1980 die gewoon op nummer 1 stond in Nederland. Stond 12 weken in de top 40.

Madonna. Miljoen keren gehoord, maar ja, dit blijft wel een wereldnummer. En dat klopt, deze kan er wel mee door natuurlijk. Over ellende gesproken. In mijn lijst ellende staat Celine Dion, Meatloaf, Nazareth, Demis Roussos, Kensington, Robbie Williams met Angels dan, Vanessa, Michael Jackson, maar dan met You Are Not Alone, vreselijk nummer. Jennifer Rush met The Power of Love. Whitney Houston met I Will Always Love You. Ah, dat jeukt. En Katie Malua met die 9 million bicycles, net zo goed. No Mercy, When I Die. Brian Adams met Everything I Do It For You. Hoeft voor mij ook niet meer. Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Nee, hoeft ook niet. En Guns N' Roses, dat met name Patience. En ook Tears in Heaven van Eric Clapton. Hoor je mij niet draaien hoor, echt niet. Gaat niet gebeuren. Dit is Chic. Met Funny Bone, ken je die nog? Zometeen een Dave en Ansel Collins met Double Barrel op je door je speakers. Dat is weer een plaat in 1971, stond wel mooi op nummer 1.

gevraagd of het niet te warm is hier. Nee hoor, het is prima te doen met 22 graden. Double Barrel van Dave en Ansel Collins uit 71. Iets later in datzelfde jaar deden ze het nog een keertje dunnetjes over, maar dat bereikt alleen de tipraden. En dat lijkt er wel erg op hoor. Dat is deze. Monkey Spanner.

not sure which one it is. And he's requested a song for Moan. It's

0: Die week in de top 40 met 2 als hoogste notering voor Lionel Richie, My Destiny. Requested by Moan voor Mike David. En ik las wat in de chat.
1: And you're listening to iTunes Radio.nl.
0: En ik denk dat moeten we doen.

Je hebt er van die koppensnellers. Hak je hoofd eraf, eet je hersens eruit en denk eens slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fuck je.

0: gebeurt namelijk ook wel eens.
1: Ik kan het niet meer bijhouden. Ja, ach, maakt niet uit. Het is wel gezellig hoor, zo vlak voor jouw weekend. Met die mooie platen rond met de gat in het midden.

vice versa. Maar ook een plaat speciaal voor René aangevraagd. De Moon staat er ook bij. Ja, dit soort platen zou zomaar aangevraagd kunnen zijn door Wimpy. Is het niet, maar het had zomaar gekund, hè? Ja. Altijd gezellig. Ja, dat klopt.

Marianne is er al klaar mee om met deze. Ze zegt, wat zegt ze eigenlijk? Klaar met deze en sketch door. Oh ja, ja dat wordt lastig, denk ik. Ik ga kijken wat ik voor je kan doen.

tijd voor deze. Speciaal voor Wimpy, aangevraagd door Anita. Met kusjes erbij. En zeg maar nee, dan krijg je er gewoon 3 of zo. 3 kusjes. Nou, geen geld. Kost niks. En 2 harten. Ja, dat zijn jullie eigen harten natuurlijk, hè.

natuurlijk voor Phil Collins. Too Hard dus van Anita voor Wimpy. Parkeer ik die andere wel naar volgende week. En Wimpy vraagt de plaat aan speciaal voor Anita. En dan zonder kusjes. Nee, wel met kusjes toch, Wimpy? Stouterd. Een stoute jongen. My

Gewoon drie discobollen gespot in de chatroom. Marjan, Wimpy en Mo, die gooien hem erin, geloof ik, even zo uit mijn hoofd. Ja. Eerst een plaatje voor René, hè. Aangevraagd door Moon. Zij wil hebben Rick Astley. Together Forever. En ik heb dan deze extended versie te pakken. Niet lekker lang. En ik ondertussen even kijken naar Donna

En op zoeken van Donna. Modern Talking. Nee. Ik heb hem er wel bij staan trouwens, Modern Talking. Even kijken welke. You're my heart, you're my soul heb ik in de

tijd, dommatijd, jawel. Begin weer weekend. En daar moet je dik van genieten met Donna Summer natuurlijk. En deze mooie zomerse dag. En I Feel Love met ham en kaas. Love is in the air.

Ramon eigenlijk, uit 76. En daarvoor zat MacArthur Park, uit 78 geloof ik. En ook I Feel Love. Ja, die was geloof ik eerder. Dan weet ik niet meer precies hoe dat allemaal zat. Nee, 77. Aha,

dan is het tijd voor een nummer van iemand die niet meer in de chat zit. Mark Maas die vroeg om te Ferris met Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, die doen we erachteraan hoor. En ze komen niet of ze komen wel. Ik weet het niet.

overdosis Donna Summer door je speakers heen vanavond, zeg. Hij geeft niks, toch? Lekker, toch? Ik ben er gek op. En Mark Maas, ik weet niet of je luistert nog, maar je zit niet meer in de room, hè? Nee. Maar jij vroeg het aan, Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Gaan we dat gewoon doen? Zometeen een aanvraag van Pip. Van Pippa. En dan een aanvraag van René.

gezellig. Heerlijk toch, zo begin van je weekend. Dat is dik genieten met die klanken van de Tavares. Uit 76, mooi jaar ook trouwens. Ik ken het jaar goed. Deze plaats stond trouwens op nummer 1

team. 1 oranje, 1 doel. Nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is Timothy Wildschut. Zie ik hier op Facebook staan. Dankjewel Mark Maas. Het gaat over bier trouwens. Een brouwersbier is niet te nassen, zegt Thijs. Dat klopt. Het is wel goedkoop, maar dan schudden ze ook. En dat is beter. Of Holger. Een Holgertje gaat er ook altijd in. Of een klokbiertje. Klok, klok, klok, klok. Weet Robert B. ook alles van. Hertog Jan is wel het lekkerste ook wel, hè? Ja, en Jupiler. Of zo'n kabouterding. Speciaal voor Pipa is deze Cherry Pie.

van de Eurythmics, die is aangevraagd door Moon. En nee, dat is niet 1984. Maar ja, dat hoor je zo wel welke het wel is. Eerst Joyce Sims van de kaarten, weet je wel. En die is dan aangevraagd door Wimpy, speciaal voor Anita.

Jawel, kanaaltje 13 weer. Luid en duidelijk, goed zo. Ja, dat zou ik gelijk doen. Groeten van Paolo van Boven, van iedereen die luistert.

0: words in
1: als je maar woorden had, hè. Oké, dankjewel, hè. Hoi. Doei. Van Paulen van Boven, deze plaat voor iedereen. The Christians met Words.

zoek ze wel uit hoor. 7 minuten 19. En 9 milliseconden voor de Christians met Words uit 1990. Stond 10 weken in de top 40 met 5 als hoogste notering voor die plaat. En we gaan naar het jaar 1990. Want Jan die zegt, maar Words, die zei toch Ferry, puntje, puntje, puntje, puntje. Dan weet je genoeg toch?

20 en precies een jaar geleden was het hetzelfde titel, I'll Be Around van Terry Wells uit 84. Maar dit is Dit Wordt Spinners met I'll Be Around, dus uit 72 voor deze week de parelplaat. Lekker toch?

afgenomen. Omdat het zo goed is. Dionne Warwick en Friends. Whitney Houston natuurlijk. Luther Vandross erbij. En Stevie Wonder. Met That's What Friends Are For. De beste versie ever. Tijd voor Luther Vandross zelf dan.

Dus een beetje denken aan Anita Meijer en Lee Towers. Met Run To Me, toen ik die plaat hoorde van Dionne Warwick. En That's What Friends Are For. Omdat het een beetje aansluit daarop. En als ene laatste plaat wil ik die jullie niet onthouden deze avond.

0: zijn er nog niet. Nog één te gaan. Jawel. En welke?
1: Wij zijn wat jij hoort.

op deze uitzending. Want daar eindigde Tim Nieuwhuis mee afgelopen maandag. Dat wist hij zelf niet eens, maar weet hij dan nu. En hij gaat beginnen met deze Night met Hot Summer Night.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
0: Dance the 90s.

Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: woensdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with